0: kreeg ik een bekeuring van 90 euro voor die kankerslijf weer, omdat je ook wel wil kopen.
1: En wat bent die?
2: Hallo.
1: Ja, is dat zo duur?
2: Ja.
3: Hallo. Kom even in de bibliotheek kijken.
4: Ja, is goed.
5: Ja, hier.
6: Oh, daar.
5: Ze zijn geweest allemaal.
6: Ja, nee, prima hoor.
5: Hoeft er niet zo naar het meisje zijn.
6: Ja.
5: Ze hebben koffie uit de gebroken, koekjes gegeten. Folders.
6: Wat is dit? Hun groeten. Oh ja.
3: Hallo.
4: Hallo,
3: ik ben Ricardo Huisman.
4: Ik ben Marina van de Biep,
3: hallo.
4: Een van de vrijwilligers.
3: Ja, en ik ben ook vooral geïnteresseerd in de omgevingsgeluiden, hè? Dus gewoon de geluiden die je nu hoort.
4: Okay.
3: Want je hebt nu de deuren hier openstaan, hè?
4: Ja.
3: En dan hoor je af en toe ook daar geluiden vandaar.
4: Ja, maar het is niet zo hard hoor.
3: Nee.
4: Hoeft niet echt stil te zijn in deze bibliotheek.
3: Oh, dat hoeft niet.
4: Nee, het is een kinderbibliotheek.
3: Het is echt een kinderbibliotheek.
4: Ja. En voor wat ouderen hebben we boeken. Nou, we hebben maar 4000 boeken. Dus zo is dat niet.
3: Ja.
4: En de scholen zijn pas om 4 uur vrij. Dus daarna komen ze pas.
3: Oh ja. Ik ben net iets te vroeg eigenlijk.
4: Een krantje lezen of een tijdschrift. Nee. Dat hebben we allemaal niet.
3: Nee.
4: Nee.
3: Ja, alleen
4: helaas.
3: Deze. Alleen
4: ja,
3: deze
4: maar niet. Sommige mensen wilden echt komen voor de haastkrant. Zo, dat hebben we allemaal niet.
3: Ja.
4: Dan moeten ze naar de centrale bibliotheek of naar Kipa.
3: Ja.
4: Dat is wel jammer.
3: Oké. Okay.
4: Ook geen internet en zo. Dat hebben we ook allemaal niet.
2: Computers.
3: Nee.
4: Ja, dat mist ze allemaal heel erg.
3: Ja. En vroeger was hij wel een bibliotheek?
4: Ja, hiernaast. Een grote. Echt een grote.
3: Oh.
4: En daar hadden ze alles. Films kijken en computer, ja,
3: zo.
4: Echt heel veel.
3: Die is gewoon wegbezuinigd, toch?
4: Ja, zo erg hoor. Ja.
3: Ja.
4: Zonde. Ja.
3: Zo.